0: het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Er wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Oog Radio.

0: Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8... live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer die heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Je luistert naar Goedemorgen Groningen met jouw presentatoren Paul en Saskia.

0: De nieuwe Nederlandse sensatie. Samen van Welten, samen met de bankzitters. Je hoort de uitsloven bij Oog. En bij Oog, op deze zaterdagochtend, het is 9 uur. Tijd voor een nieuw programma. Aangeschoven is ook
1: Saskia.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Is dat even wennen?
1: Ja, het is nieuw wel geluid. Weer even wennen, ja. Het is zo achter de microfoon en het koptelefoon op. En, ja, maar we gaan er weer wat leuks van maken, denk ik.
0: Ja, van 9 tot 11, elke zaterdag, zijn we weer paraat. Tijdje geleden hebben we dat natuurlijk ook gedaan met Oog op zaterdag. Maar we zijn weer begonnen.
1: Ja, en het is hartstikke leuk dat je weer luistert.
0: Ja, want het is ook mooi weer buiten, hè?
1: Ja, het is fantastisch. En ik zal eventjes vertellen hoe dat verder gaat dit weekend. Want vandaag wordt een zonnige dag. Maar morgen is er opnieuw tropische hitte met temperaturen tot 30 graden. Dus
0: bakken.
1: Hoppakee. Begin volgende week is het duidelijk minder warm. Maar vanaf donderdag komt de zomerse hitte weer terug. En de laatste week van de zomervakantie wordt in Groningen opnieuw tropisch. Met hoge temperaturen.
0: Ja. Vind je het lekker, dat warme weer?
1: Nee, ik kan er niet tegen. Ik moet echt met korte broek en een perenijsje in een hoekje in de schaduw.
0: Ja.
1: Dan hou ik het heel goed vol.
0: Met dit warme weer denk ik dan maar aan één ding. En ik ben een man en ik hou dan van een pulsje. Maar weet je wat je ook met dat bier kan doen? Of in ieder geval met die krattenbier.
1: Oh, met krattenbier?
0: Ja.
1: Erop zitten?
0: Nee, je kan er een hele mooie toren van bouwen.
1: Een toren?
0: Ja, en dat doet de studentenvereniging Cleopatra. Die doet dat ieder jaar eigenlijk in aanloop naar de Keiweek.
1: Waarom?
0: En dan gaan we zometeen even... Ja, waarom? Dat moeten we zometeen even vragen, denk ik.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Helemaal goed. Je bent bij Oog Radio. Dat zometeen krijg je eerst Santana en Michelle Branch. Dit is The Game of Love.

0: Santana tijdens je zaterdagochtend. Je luistert naar Goedemorgen Groningen met The Game of Love. Ruim 400 bierkratten, een flinke dosis bierkracht en een traditie die inmiddels niet meer weg te denken is uit de Keiweek. Of in ieder geval in de voorbereiding na de Keiweek. Studentenvereniging Cleopatra bouwt ook dit jaar weer de bekende biermuur. We gaan erover praten met Veerle Hof. Zij is voorzitter van Cleopatra. Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een beetje goed wakker op deze zaterdagochtend?
1: Jazeker.
2: Veerle, waarom bouwen jullie eigenlijk elk jaar deze muur?
1: Nou, in 2008 is het idee ontstaan waarbij men eerst nog een klein beetje sceptisch was. Maar na het bouwen bleek het gelijk een groot succes te zijn. Het trok gelijk vele ogen en sindsdien wordt de kratjesmuur ieder jaar en iedere keer net met een iets ander design opgebouwd.
2: Oké, en hoeveel bierkratten gaan er dit jaar in?
1: Gaan er net wat meer dan 400 kratten in. Dit zijn verschillende kratten. Dit zijn Heineken, Amstel en Bira Moretti. En het allermooiste krat dat er natuurlijk bestaat is ons gepersonaliseerd Cleopatra Heineken krat. Dit krat hebben we 2 jaar geleden gekregen van Heineken en hangt sindsdien boven de voordeur in de kratjesmuur.
0: Ja, en zijn alle kratjes ook door echt jullie leeg gedronken?
1: Nee, die vraag die krijgen we vaker. Maar alle kratten die krijgen we leeg geleverd van Heineken.
2: Oké, dus er zit geen verzwaring onderin. Want wat ik me afvraag is, hoe blijft zoiets staan? Ik bedoel, ik kan een toren kratten, die zie ik wel vaker op een balkonnetje bij studenten staan. Maar hoe blijft zo'n hele muur staan?
1: Nou, verzwaring, dat doen we wel, alleen niet met bier. In de onderste lagen komen zakken water te liggen. En alle kratten die worden ook aan elkaar vastgetie-wrapped. Dat zit vooral in de voorbereiding, dus dat werk is allemaal al gedaan. En dan wordt er ook nog een staalkabel door de kratten heen getrokken. En die zit dan verbonden aan het pand.
0: Ja, is dus, het dan ergens nog spannend of zo dat die muur blijft staan? Of is het eigenlijk wel een geslepen race?
1: Het is zeker niet spannend. We doen het natuurlijk al een aantal jaren en het zit zeker wel goed, ja.
2: En wat maakt de biermuur zo typisch Cleopatra?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk dat het vooral nu we het al die jaren al doen, dat het een traditie is geworden. Heel veel mensen die kennen de kratjesmuur ook, die weten dat het weekend voor de Keiweek aan opgebouwd wordt. Het trekt natuurlijk ontzettend veel bekijks, dus heel veel mensen komen ook langs, speciaal voor de opbouw. En vandaag zal daadwerkelijk het bouwen echt beginnen. Dus ik hoop dat er weer veel mensen langskomen en wat foto's maken van de muur.
2: Waar zitten jullie precies?
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Wij zitten aan de Kleine Pelsterstraat 5. Dit is een zijstraatje van de Herenstraat.
0: Ja, en nu natuurlijk volgende week de Keiweek. Ook druk met de voorbereidingen daarop. Ook erg veel zin in.
1: Ja, absoluut.

0: Bousta en Magetic. Hier op Oogradio. Ze zijn lekker bezig met een stijging in de Nederlandse top 40. Je bent bij Oog op de zaterdag. Een nieuw programma. Goedemorgen Groningen. En Paul en Saskia zijn weer bij je. En straks hebben we weer onze nieuwslezer, oud vertrouwd. En dat is Eline, die hoor je straks om 9:30.
1: Ja, die is al druk bezig.
0: Ja, die is druk bezig met schrijven. Ja. Wat staat er vandaag allemaal op de agenda, Saskia?
1: Nou, weet je, het wordt weer warm. Dus ik dacht, als je nou even uit de drukte en de warmte wil, ga dan even kijken in Museum De Buitenplaats in Eelde. Daar is een tentoonstelling over beesten in de kunst. En in de tijd van de Art Nouveau, in de jaren 20 van de vorige eeuw, dus heel lang geleden.
0: Toen was ik er nog niet.
1: Nee, ik ook niet hoor. Zo lang geleden is het dan. Toen vonden ze het leuk om allerlei dieren te tekenen en te schilderen. Niet alleen als plaatje aan de muur, maar ook op vazen, gordijnen, kasten en behang. En dat kan je daar allemaal zien in de buitenplaats in Eelde. En morgen zijn ze ook open. Dus als je denkt van, ja, maar morgen wordt het pas echt heel warm, dan ja, is het wel lekker om in een museum rond te hangen.
0: Ja, ligt eraan als ze airco hebben natuurlijk.
1: Ja, dat hebben ze daar wel.
0: Oké.
1: Ik ben er wel eens geweest.
0: Zo meer te doen.
1: Super Mario. Een beetje gamen is natuurlijk ook lekker met die warmte.
0: Dat is wel lekker.
1: Ja, Super Mario, zegt het je nog iets?
0: Ja, ja zeker. Mario vond ik leuk. Maar ik vond vooral Donkey Kong heel erg leuk.
1: Oké, het zegt mij helemaal niks, want ik ben niet van het gamen. Maar wil je daar meer van weten, als je zoals ik daar helemaal niks van weet? Of wil je meer weten van Super Mario? Bij het forum kun je in Story World gaan kijken naar 40 jaar Super Mario. Je kunt zien hoe de allereerste Mario games werden gemaakt, maar ook wat er allemaal veranderd is in de games de afgelopen jaren.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat is best wel grappig. Dus in het forum bij Story World.
0: Ja, dat doen ze vaker. Hebben ze van die voorstellingen bij het forum, hè?
1: Tentoonstellingen.
0: Ja, voorstellingen, tentoonstellingen.
1: Ja, voorstellingen hebben ze ook. Ja, dat is, maar dit is dan een...

0: tentoonstelling.
1: Ja, oh, wat leuk. Wat
0: ja,
1: leuk.
0: Grappig, hè? En wij houden van muziek. Hou je ook van karaoke?
1: Ja.
0: Nou, kijk.
1: Ik raad het sommige mensen heel erg aan, karaoke.
0: Ja, en heel veel mensen zijn wel eens in een karaokebar geweest met vrienden. En dat is heel leuk natuurlijk. Maar hoe leuk is het om in een echte bar karaoke te doen met publiek? Het kan vanavond om 9:00 in Dorothy's aan de Pottenbakkers Reigen 2 in Dorothy's Karaoke Fun. Een avond vol zang, plezier en gelach, gepresenteerd door Dorothy Mail zelf. Dus lijkt je dat een mooie uitdaging? Dan is dat een tip voor vanavond.
1: Oh, wat leuk. Nou, weer genoeg te doen vandaag. Het is lekker warm aan het worden. Er zullen ook veel mensen de stad ingaan. Later in de uitzending heb ik ook nog even voor je het filmoverzicht. En zometeen krijg je van mij de Oogradio Stadsplaat. Dat hoor je na Melissa Etheridge en Like the Way I Do.

0: Goedemorgen Groningen, Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Het is 3 minuten voor 9:30. Je krijgt straks het nieuws met Eline. Maar eerst tijd voor talent uit de stad.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Ja, en het is Lisa Ploegen die je gaat horen zometeen. Met haar laatste track in aanloop naar haar nieuwe album. Ze gaat in het Der A-theater staan. Daar heeft ze een release show en dat is hier in Groningen. En ik ga hem voor je draaien. Ik heb het over Lisa Ploegen en dit is My Own Way to Rome.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. De tweede editie van de Groningse Vierdaagse is gisteren afgesloten met 2655 wandelaars die de finish bereikten. Er waren in totaal 125 afvallers. Door de hoge temperatuur op dinsdag werd de langste route ingekort. Ook werden de starttijden dinsdag en woensdag vervroegd. Gisteren en eergisteren konden de deelnemers de route volgens planning lopen. De wandelaars hadden dit jaar samen ruim 22.000 euro op voor Magiecentrum Groningen. Het is ruim 2,5 keer zoveel als vorig jaar, toen 8.000 euro werd ingezameld. De organisatie kijkt tevreden terug en is inmiddels begonnen met voorbereidingen voor de derde editie. Volgend jaar moet de zonnebloem het symbool voor de Groningse Vierdaagse worden. Op het Suikerterrein in Groningen vindt vandaag en morgen de 14e editie van het Paradigmum Festival plaats. Het technofestival telt 9 podia en heeft een internationale line-up. Naast techno en house is er ook veel aandacht voor kunst en duurzaamheid. Zo werkt de organisatie met herbruikbare materialen en een retoursysteem voor bekers. Het eten op het terrein is volledig vegetarisch en veganistisch. Om overlast voor de omgeving te beperken, worden onder meer geluidsschermen en speciale subwoofers ingezet. Het festival verwacht dit weekend duizenden bezoekers. De 11-jarige Sam uit Breda fietst komende week van Maastricht naar Groningen om geld op te halen voor Kika. Hij maakt de tocht ter nagedachtenis van zijn beste vriend Dylan, die vorig jaar op 10-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Sam fietst dagelijks ongeveer 50 kilometer en verwacht vrijdag 14 augustus aan te komen op de Grote Markt in Groningen. Met deze actie wil hij bijdragen aan onderzoek naar kinderkanker. Zijn inzamelingsactie heeft inmiddels ruim 20.000 euro opgeleverd. Dat is al flink meer dan zijn oorspronkelijke doel van 15.000 euro. Een scooterrijder is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het Emma-viaduct in Groningen. Het ongeluk gebeurde bij de oversteekplaats van de Braaierweg naar het Hoornse Diep. Volgens getuigen reed de automobilist door een oranje verkeerslicht, maar de politie onderzoekt dat nog. Het slachtoffer liep vermoedelijk een zware enkelbreuk op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak en toedracht van het ongeluk. Het weer. Vandaag wordt het zonnig en warm. De zon wisselt af met enkele stapelwolken en het wordt ongeveer 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Morgen wordt het tropisch warm met veel zon, loopt de temperatuur op naar 28 tot 30 graden. In de middag ontstaan enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het westen.
2: Dankjewel, Eline. Nou, dat ging weer mooi voor de eerste keer, toch?
1: Zeker.
2: Nou, dan gaan we.
3: Je hoort het laatste nieuws in Goedemorgen Groningen. Natuurlijk.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It hier op Oog Radio. En we zijn deze zaterdag, vandaag dus, begonnen met ons nieuwe programma. En het programma heet Goedemorgen Groningen, daar luister je nu naar.
1: Goedemorgen, en weet je Paul.
0: Wat mooi getimed is?
1: Nou?
0: Wat begint er dit weekend, denk je?
1: Iets met voetbal?
0: Ja. Oh, echt? De Nederlandse Eredivisie die begint weer. En daar gaan we zo meteen even over bijpraten. En dat doen we met Joey Keizer. Dat doen we naar Davide Michel. En dit is Hyper.

0: Davina Michel.
1: Op Hoog Radio. En ze is hyper, hoor. Iedere week gaan we even bijpraten met Joey Keizer over het laatste nieuws bij FC Groningen. En dat doen we ook deze week. De club die zit namelijk nu volop in de voorbereiding voor het komende seizoen. Want dat gaat beginnen dit weekend.
2: Tadaa!
1: Ja, heel leuk. En we spreken met Joey Keizer. Goedemorgen, Joey.
3: Een hele goede morgen, Paul.
1: Goedemorgen. Ben jij er een beetje klaar voor het nieuwe seizoen?
3: Ik ben er helemaal klaar voor, ja, zeker. Ja.
1: Ja, want...
3: Net als Dick Lukien heb ik er veel zin in ook.
1: Ja, heeft Dick Lukien er zin in?
3: Ja. Hij vond het wel welletjes geweest. Nu gaat het om het echie, gaf hij aan gisteren bij de Pesco. En ik ben het wel met hem eens.
1: Ja, want heeft de FC een beetje een goede voorbereiding gehad? Kan je daar ons in meenemen?
3: Nou, qua resultaten is het redelijk wisselvallig. Dus ik denk dat je daar niet per se van kan spreken dat het een hele goede voorbereiding was qua resultaten. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het proces. En het zal allemaal moeten blijken in de wedstrijden waar het wel echt om gaat. Of FC Groningen een volgende stap kan zetten na een toch wel succesvol vorig seizoen.
2: Ja, heeft dat ook te maken met dat er een aantal belangrijke spelers zijn vertrokken? Hoe heeft de ploeg dat een beetje opgevangen?
3: Ja, ze hebben met Pelle Clement hebben ze een vervanger gehaald voor Taha. Het vertrek van Dies Jansen. Dat vangen ze op dit moment nog intern op. Door te schuiven met spelers achterin. Dat zal wennen zijn. En of dat allemaal goed gaat uitpakken, dat moet ook nog blijken. Ik denk dat veel mensen het wel met mij eens zijn als ik zeg dat... Dat er misschien iets meer verwacht werd van de versterkingen. Dat er meer versterkingen zouden komen. Maar dat is tot nu toe nog uitgebleven.
1: Ja, want Pelle Clement is aangetrokken. Die is er dus bijgekomen. Ja. Wel iemand met ervaring. Wat kunnen we van hem verwachten?
3: Het is een slimme speler. Die tussen de linies in beweegt. Andere spelers diep kan sturen. Zelf ook wel aan kan sluiten. Hij krijgt nu ook een rol wat verder op het veld dan dat hij de afgelopen jaren gewend is. Veel aanvallende impulsen. En hopelijk voor FC Groningen veel assists.
1: Ja, en dan gaan we naar dit weekend. FC Utrecht is de tegenstander. Dat is direct een lastig, of niet?
3: Ja. Op papier is dat geen makkelijke tegenstander, absoluut. Zij hebben een nieuwe trainer. Zij moeten ook wennen aan nieuwe dingen, vooral het systeem. Hebben ook wel een aantal nieuwe spelers. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe beide ploegen zondag tevoorschijn komen. Je kan een leuke open wedstrijd verwachten als je kijkt naar de speelstijlen die beide trainers hebben. En of dat zondag ook op het veld te zien zal zijn, dat moet blijken. Maar de ingrediënten voor een mooie wedstrijd zijn zeker aanwezig. Ik las alleen wel dat het behoorlijk heet kan worden. En dus welke invloed dat nog gaat hebben, dat moet nog blijken natuurlijk. Vaak kan het ook wel zorgen voor dat een wedstrijd nog opener wordt. Omdat op een gegeven moment spelers natuurlijk wel vermoeid raken. En dan worden de ruimtes nog groter op het veld.
1: Ja, en er zijn een paar nieuwe regels volgens mij ook in de Eredivisie geïntroduceerd. Tegenwoordig wordt de beslissing, kan je via de stadionspeakers horen?
3: Ja, dat is een beetje komen overwaaien van andere sporten natuurlijk. En we hebben het op het WK natuurlijk gezien. Bijzonder, leuk. Ik ben benieuwd wat de scheidsrechters allemaal te melden zullen hebben op de Nederlandse voetbalvelden.
2: Ja, en hoe het publiek daar gaat op reageren, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Want dat is natuurlijk wel een heel extra element erin.
3: Zeker, ja. Het publiek zal altijd wel reageren op beslissingen van de scheidsrechter. En als die heel hard te horen zijn in het stadion, dan zal misschien de reactie nog wel harder zijn, ja.
1: Ja, wat is jouw voorspelling voor morgen? FC Groningen-Utrecht om 14:30.
3: Ik denk dat het een overwinning wordt voor FC Groningen. Vanwege dat het publiek erachter gaat staan. En dat het een mooie open wedstrijd gaat worden. Zeg ik, denk ik, 2-0.
1: 2-0. Nou, die schrijven we op. Spreken we jou volgende week weer?
3: Zeker weten.
1: Helemaal goed. Dankjewel voor... En een fijne zaterdag vandaag. Het is lekker weer.
3: Graag gedaan.
4: I had no choice but
0: to hear you. You stated your case.

0: Hoog Radio in Alanis Morissette en Head Over Feet. En het is een nieuwe show en we hebben ook daarom nieuwe onderdelen. Want we gaan even terugblikken op de Oogochtendshow van deze week. Daarin is veel nieuws voorbij gekomen. Ik mocht hem ook één keer presenteren trouwens.
1: Ja, je viel even in, hè?
0: Ja, ja.
1: Was het leuk?
0: Nou, ik moet zeggen, gisteren had ik mijn werkdag en donderdag had ik dan ochtendshow. En ik merkte gisteren op mijn werk...
2: de Oogochtendshow.
0: Ja, dat ben ik geworden. Maar ik was moe. Ik was gewoon echt moe.
1: Het is natuurlijk wel eventjes weer wat anders. Je bent ooit begonnen bij de ochtendshow en het is even schakelen, denk ik.
0: Ja, en daar was deze week dat het aantal kruiden in de Prinsentuin... dat is ruim met 10% verminderd, hè?
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja, het waren er eerst 65 en nu zijn dat er 7 minder. Dus dat is even gauw rekenen, 58 nog. En Edward Houting, schrijver van het boek De Prinsentuin... ziet de achteruitgang van het aantal kruiden en hij maakt zich zorgen. Doordat te weinig wordt gesnoeid, zitten een aantal kruiden andere kruiden in de weg... en die zijn dan niet meer zichtbaar of ze verdwijnen zelfs helemaal. En volgens Edward is de kruidentuin een belangrijk onderdeel van de Prinsentuin. Het is een plek van rust en van groen. En dat midden in de stad. Het hoort gewoon bij het 400 jaar oude stadhoudelijk paleis, de Prinsenhof.
3: Nou, dus die tuin onderhoud is... laat iets wat te wensen over. Dat hebben we net gezien met het heksenkruid. Dat 7 andere kruiden overwoekert. En ik heb 1 kruid nu vrijgemaakt waarbij je het primula weer tevoorschijn ziet komen.
4: Jij zegt die kruidentuin is eigenlijk heel belangrijk... want het is een stuk van de identiteit van de Prinsenhof.
3: Ja, het is een pareltje van de stad Groningen. En ik vind dat de gemeente daar best wat meer geld voor kan uittrekken. Het is belangrijk dat de kruidentuin goed onderhouden wordt... omdat die 65 kruiden die zijn interessant voor bijvoorbeeld toeristen of andere Groningers... Maar die moeten ook zichtbaar zijn, die kruiden. Zoals dus gebleken is dat dat niet gebeurt. Plus dat er onderhoud moet geboden worden aan kruiden... die helemaal over de heggen heen zwermen. Dat kan niet. Het moet een nette baroktuin zijn, zoals die bedoeld is.
4: Ja, er zit nog wel meer waarvan je zegt... dat zou je eigenlijk moeten aanpakken.
3: De bomen zouden goed gesnoeid kunnen worden. De eventuele klimop er vanaf gehaald worden. En aan de zuidkant van deze Prinsentuin... daar zijn bomen die torenen hoog boven de Prinsentuin uit. En die geven heel veel schaduw voor dat deel. Dus de kruiden krijgen daar ook veel te weinig licht.
4: Eigenlijk zeg je, de gemeente Groningen moet hier anders mee omgaan. Wat verwacht je van de gemeente?
3: Dat deze tuin, de kruidentuin, maar ook de rest van de Prinsentuin... dat die goed onderhouden wordt. Zodat de mensen met plezier daar komen. En daaraan volgend, die theeschenkerij, die moet ook weer open. Die is al jaren weer dicht. En ik sprak laatst met een vriendin. En die zei, nou, zullen we samen die theeschenkerij gaan runnen? Nou, daar ben ik nou een beetje te oud voor. Maar... maak dat ding weer open, want dan is er ook toezicht in de tuin.
0: Je hoorde een verslag van Echo van Oosterhout uit de Prinsentuin.
1: Ja, die Prinsentuin is natuurlijk ook 400 jaar oud. Ik bedoel, Prinsenhof is 400 jaar oud, maar die tuin ook. Dus de gemeente moet gewoon aan de bak.
0: Ja, even daar tijd in steken. Volgend uur hebben we veel, veel, veel meer. We gaan vooruitblikken op de keiweek. Oog staat er ook. En we gaan even bellen met de organisatie van de Groningse Vierdaagse.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Je luistert naar Goedemorgen Groningen met jouw presentatoren Paul en Saskia.

0: Je bent bij Oog Radio. Goedemorgen Groningen. We gaan zo meteen even terugkijken op deze week.
1: Oké.
0: Groningse Vierdaagse. Dat was de tweede editie alweer. Heb je er veel van meegekregen?
1: Ja, ik fietste van de week naar mijn werk en ineens lopen er allemaal mensen over de weg. Ik denk,
0: ineens wat? Ook?
1: Ja, nou ja, ik bedoel, ik rijd mijn straat uit, ik ga de hoek om. Ik denk, standje erbij, verstellingje erbij.
0: En ze haalden jou in.
1: En bedankt.
0: Zo meteen bellen we even met de organisatie. André Pater, krijg je eerst de muziek. Sniff and the Tears. En dit is Driver's Seat.

0: Sports op Hoog Radio. Het is jouw zaterdagochtend. Het geluid van Groningen, goed wakker worden en ook even terugblikken op deze week.
1: Ja, want 4 dagen wandelen, duizenden deelnemers en een feestelijke finish op de Grote Markt. De 2e Groningse Vierdaagse zit erop en volgens de organisatie was het opnieuw een groot succes. Maar na de finish begint alweer het werk voor de volgende editie. We blikken terug en kijken vooruit met organisator André Pater. Goedemorgen, André.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Hoe ben je wakker geworden vanmorgen? Je hebt natuurlijk zo'n week gehad. Zit je nog vol met adrenaline?
2: Ja, zeker, zeker. We zijn ook wel echt kapot met z'n allen, maar nog steeds vol adrenaline.
0: Ja, en je zegt met z'n allen, want dat heb je natuurlijk niet alleen gedaan.
2: Precies.
0: Ja, want hoe gaat zo'n week eraan toe met zoveel vrijwilligers?
2: Ja, we hebben echt een enorme planning. Dat betekent dat iedereen zijn eigen taak heeft. Last minute altijd nog wel wat dingen wijzigen. Misschien nog wat mensen extra kunnen helpen, wat mensen uitvallen. Maar het komt er in ieder geval wel op neer dat we eigenlijk allemaal echt een week hebben gemaakt van echt meerdere uren.
1: Ja, ja. En waar ben je het meest trots op?
2: Ja, dat we het toch wel weer hebben gedaan met z'n allen. Iedereen is, ja, hoe zeg je dat nou, voldaan. Kijken terug op een perfecte week. We zijn allemaal, nou wat ik zeg, we zijn kapot. We zitten in dat opzicht vol adrenaline en ja, zijn eigenlijk al wel weer klaar voor het volgende.
0: Ja, ja, want durf je al te dromen voor een nog grotere editie voor volgend jaar?
2: Ja, stiekem wel.
0: Ja, zijn er al een beetje ideeën gesprokkeld? Mensen die reageerden, die zeggen, oh ja, dit moet je doen en dat.
2: Ja, ja, zeker, zeker. Eigenlijk niet alleen ik, maar iedereen werd aangesproken van, joh, mag ik een suggestie doen? Of wat dacht je hiervan? En heel
0: durf,
2: eerlijk,
0: durf je al een van die ideeën te delen?
2: Ja, weet je, we hebben in ieder geval al dat we krijgen zoveel mensen die zonnebloemen uitdelen. Dus ja, weet je, dat gaan we gewoon doen. De zonnebloem wordt ons nieuw ding. Ja. En daarnaast, ja, we moeten denk ik iets met alle inzendingen van de nieuwe naam van de Grote Markt. Dus ja, weet je, dat zijn al twee dingen die we sowieso wel moeten gaan doen. Of moeten, mogen gaan doen, ja, hoe je het wil noemen. Maar er zijn echt, ik denk, honderden ideeën binnengekomen. En alles wat er binnen is gekomen, daar gaan we overal naar kijken. En alles hopen we toe te passen, zodat we onszelf kunnen verbeteren. Maar het was zoveel.
1: Maar hoezo ja, een andere naam voor de Grote Markt? Praat mij even bij.
2: Praat me even bij. Nou ja, helemaal goed. Ja, je hebt natuurlijk, als je de inhuldiging doet in de Nijmeegse Vierdaagse, waar toch vaak mee wordt vergeleken, dan wordt de naam van de straat omgedoopt tot de Via Gladiola. Wat natuurlijk iets te maken heeft met de gladiolen die worden uitgedeeld. Dus aangezien we hier nu bij Groningen allemaal zonbloemen gaan krijgen op het moment dat je wordt opgewacht door vrienden, familie, et cetera, hebben wij denk ik een naampje of, nou, ik denk echt al wel 100 binnengekregen van nieuwe namen voor de Grote Markt.
0: Ja, dus een beetje in navolging ook op de Nijmeegse Vierdaagse. In hoeverre nemen jullie echt de Nijmeegse Vierdaagse als voorbeeld?
2: Nou ja, weet je, je komt er niet omheen om ermee te mogen vergelijken, ben ik bang. En ik zou je nog sterk vertellen, ik zie het als compliment. Het is natuurlijk een gigantisch evenement met echte naam.
1: Ja.
2: En ik mag hopen dat we ooit... zoiets bekend mogen zijn.
1: Ja, wat ik hierin een beetje miste van de week toen ik naar mijn werk fietste, is een beetje organisatie van de gemeente. Ik bedoel, normaliter krijg ik, als ik in mijn buurt een evenement heb, een brief van de gemeente van denk erom, er komen dranghekken. En ik fiets naar mijn werk en er lopen ineens hordes mensen midden over de weg. Ik kwam op een gegeven moment over de Walfridusbrug. Nou, ik vond dat ronduit gevaarlijk, want er zijn heel veel mensen met zo'n supersnelle fiets. En met de elektrische fietsen die daar met grote vaart voorbij gaan. En dan denk ik van, hoe hebben jullie dat met de gemeente?
2: Ja, in de basis zijn we eigenlijk een hele goede samenwerking met alle gemeentes aangegaan. Want we hebben natuurlijk niet alleen Groningen. Nee. Maar we gaan in totaal door 6 gemeenten en 2 provincies. Wat het wel een uitdaging maakt. En ik moet eerlijk bekennen, kijk, het is natuurlijk ook wel lastig, hè. Want aan de ene kant vinden ze het heel fijn dat we dit doen. Maar aan de andere kant zijn we ook best wel nieuw. Dus we moeten onszelf ook wel wat bewijzen. Ja. Dus dat betekent dat wij, nou, misschien wel... want ik ben blij dat je het zegt, misschien wel zelf iets meer hadden moeten kunnen doen bij de Rolf-Liedersbrug. Maar aan de andere kant, ja, kijk, op het moment dat de gemeente daar natuurlijk ook meer inzicht in heeft en meer jullie op de hoogte kan stellen en zo, ja, misschien is dat ook wel iets wat volgend jaar wel moet gaan gebeuren.
1: Ja, mooi. Ik denk dat jullie jezelf wel...

0: vierdaagse?
1: Ja, we gaan er niet omheen. Het wordt de eerste week van augustus. En dat is 2 tot en met 6 uit mijn hoofd.
0: Dus mensen aansporen tot gaan oefenen voor de Groningse Vierdaagse. Die staat alweer op de planning dus.
2: Kunnen we inschrijven?
1: Absoluut.
2: Kunnen we al inschrijven?
1: Ja, sterker nog.
2: Echt?
1: Er is echt, ik weet niet wat er gebeurt, maar vanmorgen ik werd wakker en de inbox is ontploft. Wij hebben zoveel aanmeldingen al binnen.
0: Altijd
1: dus, ja, echt. Ja. Zeker kun je aanmelden. Ja.
0: Helemaal overdonderd hoor ik je ook moe zijn. Ik zou zeggen, geniet gewoon lekker van het weekend. Je hebt een Groningse Vierdaagse neergezet met een team van vrijwilligers waar je trots op kon zijn. En volgend jaar zijn we er weer bij.
1: Paul, bedankt.
0: Hey, dankjewel André. Ja, zullen wij volgend jaar gewoon meedoen, Saskia?
2: Oeh, dan moet ik wel gaan trainen.
0: Gaan we doen. Dat doe je op Higher Power. Dit is Coldplay op hoog.

0: Till dawn. Lucas en Steven, Up Till Dawn. En je luistert nog steeds naar het nieuwe programma Goedemorgen Groningen. En we gaan even kijken wat er vandaag in de bioscopen is te beleven. Ja, het is wel mooi weer. Maar misschien is het net even te warm. En denk je, ik wil in een koele bioscoop zitten. Dat kan.
1: Ja,
0: waar kunnen we heen vandaag?
1: Ja, je wilt natuurlijk naar een koele film. Je kan bijvoorbeeld naar The Odyssey. Een groot historisch avontuur waarin de legendarische Odysseus na de Trojaanse oorlog een gevaarlijke reis naar huis maakt. Te zien om 14:15 bij Pathé Groningen.
0: Ja, en deze film die ik nu ga noemen, ja, dit past meer in mijn straatje. Spider-Man and the Brand New Day. Want Peter Parker, die is daar weer in te zien en neemt het opnieuw op tegen nieuwe vijanden. In het nieuwe hoofdstuk van de populaire Marvel Reeks. En te zien vanmiddag bij Kinepolis in Groningen om 3:00.
1: Ja, en over 5 minuten bij Kinepolis Groningen. Ja, maar hij zal nog wel
0: snel lopen.
1: Voorbij komen dit weekend. Toy Story 5, Woody, Buzz en hun speelgoedvrienden beleven een nieuw avontuur waarin speelgoed en moderne technologie met elkaar botsen. Te zien dus om 10:30 bij Kinepolis Groningen. Maar kijk even op een website, hij komt vaak nog een keer voorbij.
0: Ik ben echt fan van Toy Story, hoor.
1: Echt? Okay. Ja.
0: En de laatste film, Paw Patrol, de dino film in deze. De bekende pups die gaan op een spannend avontuur tussen alle dinosaurussen en komt een nieuwe missie tot stand. Wat dat is, ga je zien bij Kinepolis Groningen. En dat is over een kwartiertje. Moet je ook heel snel gaan lopen nu.
1: Ja, maar je kijkt gewoon even op de website of die er morgen of vanmiddag ook nog een keertje is.
0: Ja, want ze draaien sowieso nog meerdere dagen. Dus het is lekker om daar even heen te gaan. Zometeen over een paar minuutjes krijg je het nieuws met Eline.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. De crowdfundingsactie van drumfanfare Avanti is bijna geslaagd. Zij hadden te maken met een inbraak waardoor ze geld nodig hadden voor betere beveiliging. Van het doelbedrag van €3.500 is inmiddels bijna €3.200 opgehaald. Met het geld heeft de vereniging al het eerste deel van een nieuw beveiligingssysteem kunnen aanschaffen. Ook wordt de inbraakschade hersteld en worden waar nodig nieuwe sloten geplaatst. Avanti hoopt de laatste honderden euro's nog op te halen om alles volledig te kunnen betalen. Op het Suikerterrein in Groningen vindt vandaag en morgen de 14e editie van het Paradigm Festival plaats. Het technofestival telt 9 podia en heeft een internationale line-up. Naast techno en house is er ook veel aandacht voor kunst en duurzaamheid. Zo werkt de organisatie met herbruikbare materialen en een retoursysteem voor bekers. Het eten op het terrein is volledig vegetarisch en veganistisch. Om overlast voor de omgeving te beperken, worden onder meer geluidsschermen en speciale subwoofers ingezet. Het festival verwacht dit weekend duizenden bezoekers. FC Groningen begint morgenmiddag in de eigen Euroborg aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. Tegenstander is FC Utrecht dat net als Groningen vorig seizoen de Europese play-offs haalde. De selectie van Groningen is grotendeels hetzelfde gebleven, maar de ploeg kent ook enkele veranderingen. Pelle Clement is een van de nieuwe spelers en moet met zijn ervaring voor extra kwaliteit zorgen. Trainer Dick Lukien hoopt dat Groningen dit seizoen vooral beter omgaat met de kansen. Vorig jaar creëerde de ploeg regelmatig mogelijkheden, maar bleef het rendement achter. Lukien verwacht tegen Utrecht een aantrekkelijke wedstrijd. Beide teams willen volgens hem met lef en aanvallend voetbal spelen. De aftrap in de Euroborg is morgen om 14:30. Groningen mist deze wedstrijd enkele spelers door blessures. Het weer. Vandaag wordt het zonnig en warm. De zon wisselt af met enkele stapelwolken en het wordt ongeveer 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Morgen wordt het tropisch warm. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 28 tot 30 graden. In de middag ontstaan enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het westen.
0: Je luistert naar Goedemorgen Groningen met jouw presentatoren Paul en Saskia.

0: Somjeu en Morning. Volgende week is het tijd voor de Keiweek.
1: Ja, dat is een week lang een warm welkom in de stad voor eerstejaarsstudenten. Ze krijgen informatie over alles waar ze in stad in hun studietijd mee te maken hebben. En ja, daar gaan we eventjes over praten met Bas de Jonge. Want Oog gaat een serie uitzendingen maken in de Keiweek. Goedemorgen, Bas.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je bent alweer lekker onderweg voor morgen?
2: Ja, ik ben onderweg naar jullie, naar de studio.
0: Druk met de voorbereidingen, denk ik.
2: Ja, er is nu licht aan het einde van de tunnel, maar de afgelopen 2,5 maand waren een flinke voorbereiding voor de uitzendingen.
1: Oké, en waar gaan die uitzendingen over?
2: Nou ja, het idee is dat we van dinsdag tot en met donderdag uitzenden, van 5 tot 8. En tijdens die uitzendingen komen gasten langs die iets te maken hebben met studenten. Het kunnen studenten zelf zijn, maar het kunnen ook iemand van PNM. Er komt een chefkok langs om te praten over hoe je met weinig geld toch fatsoenlijk gezond kunt eten. Er komt, er is live muziek, er gebeurt van alles.
1: Oké, en voor wie zijn die uitzendingen bedoeld? Is dat alleen voor de nieuwe studenten of hoe moet ik dat zien?
2: Nee, de uitzendingen zijn bedoeld voor iedereen die naar Oog luistert natuurlijk. En ergens denk ik, misschien is het ook wel bedoeld voor de papa's en mama's van de studenten die voor het eerst dit jaar mee gaan doen. Zodat ze een beetje op de hoogte kunnen worden gehouden van de activiteiten in de stad.
0: Ja, en je kan natuurlijk in een studio gaan zitten, maar waar gaan jullie dat deze week doen?
2: Wij zenden uit vanaf Wijk en Wijk zit aan de Grote Markt. Jaren geleden was in dat pand de bedoeling dat er een grote foodmarkt in zou komen. Dat is niet gebeurd, maar er zit nu een hartstikke leuk restaurant in, groot. En daar, vanuit daar gaan we uitzenden. We kijken uit op de Goede Straat, dus dat is een topplek.
0: Ja,
1: en ik vroeg me af wie maken die programma's. Want bij Oog zijn er ook echte studentenradioprogramma's. Zoals Oog op Wetenschap en het Internationale Studentenprogramma. Werken zij ook mee?
2: Nee, zij werken niet mee aan dit programma. Er zijn drie duo's, presentatoren, die elke dag radio maken. En voor de rest zijn er verslaggevers die in de stad aanwezig zijn. En dat roleert de hele tijd. En jullie maken een pre-show, als ik het helemaal goed heb, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Wij krijgen vooral studentenverenigingen over de vloer. Wij zijn eruit van...
0: Van 3 tot 5. En dan dinsdag, woensdag en donderdag. Ja.
1: Ja.
2: Ja, en dan nemen wij het daar over. Nee, volgens mij wordt het een hele leuke interactieve show. Met wat ik al zeg, er komen echt gekke artiesten spelen. En als het weer ook nog eens mee zit, dan kan de vrij weinig misgaan, denk ik.
1: Ja, volgens mij zit het weer mee. En ik vind het leuker dat we de hele stad even laten kennismaken met het hele studentengebeuren in de stad.
2: Ja,
1: want dat lijken soms wel een beetje aparte werelden.
2: Ja, maar we kunnen de stad kan niet zonder studenten en de studenten kunnen niet zonder de stad. Dus dat moet gewoon ook een keer samenkomen.
0: Helemaal goed. Aankomende dinsdag begint het dus vanaf 3 uur, dan de pre-show. En tot en met donderdag zenden jullie uit. Ik wens jullie een fijne uitzending daar.
2: Dankjewel. En jullie nog even succes deze ochtend.
0: Ja, succes. Krijgen nu James B. Chew on my heart.

0: James Morrison en Get to You.
1: Ja, en dan het weer voor dit weekend. Vandaag zijn er flinke perioden met zon afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 25 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Windkracht 2 tot 3. Komende nacht is het helder en koelt het af tot omstreeks 13 graden. Dat vind ik wel lekker. Morgen is het zeer warm tot tropisch bij 28 tot 30 graden. Er is veel zon en soms trekt er wat sluierbewolking over. In de middag ontstaan een paar stapelwolken en het blijft droog. De westenwind is zwak of matig, windkracht 2 of 3. Maandag en dinsdag is het wisselend bewolkt, overwegend of helemaal droog en minder warm bij 23 graden. Vanaf donderdag gaan de temperaturen weer snel omhoog en eindigt de laatste week van de schoolvakantie met veel zon en tropische temperaturen.
0: Oh, wat heerlijk. Je hoeft eigenlijk niet naar het buitenland als je op vakantie wil.
1: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar het is wel leuk, hoor.
0: Ja, toch ga ik dat doen.
1: Ja, hier nog één.
0: Ja, ja. Gaan we zo meteen even vooruitkijken op Haren Doet, want dat is om 11 uur.
2: Zal de buren even een beetje gek maken?
3: Het weekend van Oog Radio.

0: Radio.
1: Bij de eerste uitzending van Goedemorgen Groningen.
2: Nou, goedemorgen, want ik vind het wel aardig goed gelukt, Paul. Ik wil mezelf niet op de borst slaan, maar ik doe het maar even.
1: Ja, nou, helemaal gelijk. Het was wel even weer wennen, hè, voor de eerste keer.
2: Ja, dat wel, ja. Ja, dat wel. Ja, ik hoop niet dat de luisteraar daar erg veel last van heeft gehad.
1: Ik gok van niet.
2: Oké, nou, weet je, er komen nog 2 uur fantastische radio aan. En daarom zijn bij ons aangeschoven Helianne en...
3: God, hoe heet hij nog maar?
1: Hans.
3: Kevin. Ah. Kevin, hoi.
2: Kevin.
3: Dat is beter dan Patrick, zo ben ik ook vaak genoemd. Dus,
2: oh ja? Ja, Patrick?
3: Ja, dat is ook wel eens gebeurd. Dus, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Hoe is het met jullie?
3: Nou ja, van ouds. Gewoon prima. Ja.
1: Gewoon prima, ja. Stabiel.
2: Oké, okay, en wat zit daar zo meteen in de Prima Haren Doet Show?
3: Genoeg.
4: We gaan het hebben over de zomerkampen van Teuntje de Slak. Die organiseren in de zomervakantie allemaal leuke wateractiviteiten. En voor mij gaan ze ook nog 1 keer overnachten. Verder hebben we vanmiddag ook nog een gast in de studio. Misschien kennen jullie hem wel of niet. In ieder geval heeft hij altijd een ijskar bij zich en gaat door Groningen heen. Ivan.
2: Oh ja.
1: Neemt je ook ijs mee?
4: Nou, dat is het dus. Dat hebben we wel gevraagd, maar hij heeft een normale motor, maar die is kapot.
3: In die kar?
4: Ja.
2: Oh, die dus kar kan niet
3: rijden. Nee, die kar kan niet rijden.
2: Oh, ik ben benieuwd. Ja, dus, gaan we crowdfunding doen of zo?
3: Ik weet niet wat hij wil, want het zou wel allemaal grappig zijn.
2: Okay.
3: We hebben trouwens ook nog over de kaders bij de Onderpolder. Die gaan ze ophogen. Die zijn een beetje, nou, die hebben wat meer ruimte nodig, zeg maar, om de polder te laten zijn.
1: Ja.
3: En we hebben nog steeds onze zomerrubriek met plekken die je misschien wel kent, maar niet zo goed achtergrond van weet. En deze keer het landje van Malle Marie.
1: Okay.
3: En dat bestaat echt. Het is geen verzinsel.
1: Ja, wat leuk. Ja, nee, maar jullie hebben natuurlijk een heus artiestenbestaan nu. Want jullie hebben een eigen nummer uitgebracht op Spotify, toch?
2: Oh, echt?
1: Ja,
2: heb je dat gedaan?
4: Ja, hij is te goed voor de top 40. Daarom staat hij er nog niet in.
3: Nee, we hebben dus een zomerrit gemaakt een paar weken geleden. Toen het de eerste keer zo heel erg warm was. En dan moest even, we dachten, het is leuk, maar dat doen we even 2 dagen. Dus het is ongeveer 80% AI en 20% nog een beetje magie eroverheen.
2: Oh dear.
3: Maar het was best leuk.
1: En nu draaien jullie hem natuurlijk iedere week.
3: Nou, de laatste week was het er niet echt...
4: Ja, maar dit weekend moet wel, want het wordt morgen tropisch warm.
3: Hij staat wel in het systeem, dus gaan we wel doen. Ja,
1: okay.
3: Je kunt hem gewoon opzoeken. Als je de hele week dat wil uitzenden, dan moet je dat vooral doen. Paul.
2: Ik blijf luisteren.
1: Ja, dat gaan we doen volgende week.
2: Ja.
1: Wij zijn er volgende week weer. Of tenminste, ik wel.
2: Ja, ik moet werken.
1: Ja.
2: Sorry.
1: Ja.
2: Daarom.
1: Nou, ook goed.
2: Ja.
1: Tot volgende week. Zometeen veel plezier bij Haren Doet.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
4: Oh, nou, oké, ook goed. Dan krijg je verkeer door Groningen bereikbaar op Hoog Radio. Ik heb 1 vertraging voor je. Die vind je in Hoge Zand. Op de Kerkstraat tussen de aansluiting bij de A7 en het winkelcentrum de Hoge Meren. Daar is het langzaam rijden. Je vertraging daar op dit moment 6 minuten.
5: De stad bruist. De studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
6: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. Het is 11 uur geweest. Dit is Hagedoet met Chic onderweg naar Max en Andy Grammer. En The Thing I Love.
2: Het ritme van jouw zaterdag, Harendoet.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Harendoet is begonnen zaterdagochtend, een paar minuten over 11. Goedemorgen, Helianne.
1: Goedemorgen.
0: Volgens mij gaat het wel goed met jou, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik had van de week iets, joh. Ik moest gelijk aan Harendoet denken vorige week.
1: Ja. Op een goede of een slechte manier?
0: Ja, meer als een soort karma- of toevalmanier, denk ik. Want ik was van de week op de racefiets en ik had een ritje van 85 kilometer. En in het zicht van de haven, nog 10 kilometer te gaan naar huis, reed ik langs de Witte Molen, waar we het vorige week uitgebreid over hebben gehad.
1: En daar stond het nu Rijendik zeker?
0: Nee, daar liep de man, volgens mij een van de molenaars, gas te maaien. Hartstikke leuk. Maar ik ga daar het bruggetje over. Lek.
1: Oh, bij
0: de... Letterband naast de Witte Molen.
1: Wat heeft hij gedaan? De boel gesaboteerd?
0: Nee, ik heb zelf lek gereden gewoon op dat bruggetje. Want dat is...
1: Zie je gewoon even wat spijkers op. Nee, mensen moeten stoppen.
0: Ik heb op het randje van het bruggetje lek gereden. Er zit een stukje waar geen asfalt en daar sloeg ik op lek. En toen moest ik mijn nieuwe buitenband, die ik net een week eerder had omgelegd, moest ik er weer afhalen. Nou, dat ging voor geen meter. Wat heel strak, omdat het een nieuwe band is. Want ik moest een nieuwe buitenband erin doen. Die heb ik wel bij me, alleen was even gedoe. Pompje deed het niet goed, dus ik heb uiteindelijk allemaal mensen gevraagd om... die ook langs fietsen, van heb je een beter pompje? Nou, de eerste, de beste wielrenster die ook langs kwam, die vroeg ik, heb je een beter pompje? Weet je wat ze toen tegen me zei? Ja. Ik heb hier een uur geleden ook lek gereden.
1: Oh.
0: Op precies dezelfde plek. Maar ik ben naar de wielerzaak gegaan. Ja, ik zei, dat is allemaal leuk, maar... Dat ga ik niet doen, want ik ga wel zelf even een buitenband of een binnenband erin leggen. Maar toen kwam er een jongen langs, gelukkig, ook een wielrenner. En die had zo'n elektrisch pompje bij zich. En die heeft mij geholpen. Met ons tweeën hebben we met die band staan brikken. En dat uiteindelijk goed gekomen. Maar ik heb daar een uur naast de Witte Molen gestaan. Ik heb hem uitgebreid kunnen bekijken, Helianne.
1: Ja, maar kwam de eigenaar nog naar je toe?
0: Even en die bleef gas maaien.
1: Ik dacht niet even, ik ga even deze arme man helpen.
0: Ja, ik weet niet of het Jan Mulder was die we vorige week spraken. Maar hij had ons op zich wel even, ik had wel zoiets, als het even duurt, dan loop ik er wel even naartoe. En dan vraag ik of hij een fietspomp heeft, inderdaad.
1: Ja.
0: Zeg ik gewoon even, ik ben van Harendoet, ik heb met je gesproken. Dus dan ga je hem ook even een fietspompje
1: wat je
0: regelen.
1: Wat zegt, dat is zo grappig met gasten. Want heel veel mensen die kennen we eigenlijk alleen maar telefonisch. Ja. En dan zien ze je ineens in het echt.
0: Ja,
1: en dan is het zo van, is dit de... Of ze kijken ook van, is dit de stem?
0: Precies. Maar waar ik de grote grap eraan vond in ieder geval... dan heb je dus over de Witte Molen. Roep je op, ga dat ding eens bekijken. En vervolgens sta ik dus een uur lang naast de Witte Molen.
1: Het is soms ook wel goed...
0: Noodgedwongen.
1: Het is soms ook wel eens goed om te kijken bij dingen... waar je aandacht aan besteedt in de show.
0: Maar dit was gedwongen. Dat was iets minder. 85 kilometer, precies bij de Witte Molen, Helianne.
1: Nou, heb je goed getimed, alsof het zo moest zijn.
0: Ja, maar ik had het liever iets dichter bij huis gehad. Dan was ik gewoon naar huis gelopen. Maar goed, als jij ook zoiets hebt meegemaakt of iets anders wilt delen met ons... dan kan het altijd via onze Facebookgroep Harendoet, ons Instagram-account Harendoet... of onze TikTok, ook daar heten we Harendoet. Appen mag ook, kan via 050 57 15 815.

0: Het is natuurlijk nog zomervakantie en Teuntje de Slak organiseert surf- en outdoorkampen vol avontuur, plezier en nieuwe vrienden. Ook het 15-jarig jubileum van die kampen. Dus extra reden om even te bellen zometeen met J. Wobbes van Teuntje de Slak. Gaan we het ook hebben over de kaders rond de Onderpolder. Want Hunze en Aas laat die op diverse plaatsen verhogen. Dat is belangrijk, maar waarom? Dat hoor je straks van Jarno Abbas. Hij is van het waterschap Hunze en Aas. Ivan hebben we op bezoek. Hij is 17 jaar, uniek baantje. Of eigenlijk ondernemer is hij zelfs. Maar een uniek baantje heeft hij zeker, hij steekijs verkopen. En hij fietst met zijn car langs meren, feestjes en partijen om iedereen steekijs te verkopen. Behalve nu, want zijn motor is stuk.
1: Dus wij slaat ons weer eens over.
0: Ja, maar hij komt wel langs, maar zonder ijskar. En we hebben nog onze zomerrubriek van bijzondere plekken. Gaan we het hebben over het landje van Malle Marietje. Dat is tussen het Noordlaardenbos en 50 Bunden. Hoe dat zit hoor je straks. En natuurlijk het nieuws, de agenda en de beste muziek. Ook gewoon op het geluid van Groningen. En je hoorde hem al, de klanken van de gitaar van Nile Rodgers. Dit is Chic.

0: chic. And you are beautiful. Dat is een mooie metafoor. Mocht je nog zoiets hebben van, nou, dat is niet het geval, dan kun je misschien ook een psycholoog zoeken. Maar misschien helpt dit ook. He? Zo is het wel.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Maandag rond 4:45 middags waren de hulpdiensten uitgerukt voor een brand in het Noordlaarderbos aan de Polseweg in Noordlaren. Een wandelaar ontdekte de kleine brand bij toeval. De brandweer is ter plekke gekomen en heeft de brand geblust. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend. En de wandelaars van de chronische vierdaagse zijn gisteren op de laatste dag door Haren gewandeld. De 20 kilometer lopers deden een rondje om het Paterswoldse meer en de 30 en 40 kilometer ging langs het meer richting

0: misschien wel een van de meest lieve liedjes van dit moment. Van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In hoor je bij Oogradio in Haren Doet. Ja, het is natuurlijk nog steeds zomervakantie. En in de zomervakantie organiseert Teuntje de Slak surf- en outdoorkampen vol avontuur, plezier en nieuwe vrienden. Zeilen, surfen, suppen, outdoor fun. Kampen voor verschillende leeftijden en verschillende niveaus. En dat wordt dit jaar voor de 15e keer al gedaan. Jeen Wobbes van Teuntje de Slak aan de telefoon. Goedemorgen, Jeen.
1: Ja, amoi. Goeiedag.
0: Je zit er middenin, denk ik zo.
1: Ja, ja, zeker. De laatste week is in zicht. Dus we hebben nu 5 weken gehad. En nou, dat was weer een succes. Elke week weer. Dus ja, en, de ene week wat voller dan de andere week. Maar met name de eerste 2 en de laatste 2 is wordt druk bezocht. En

0: Ja, we doen het nog steeds met heel veel plezier.
1: Ja, want als ik denk aan een zomerkamp, dan denk ik ook wel gezellig bij elkaar slapen rond het kampvuur en vooral heel veel activiteiten.
0: Precies, precies. Nou ja, we zijn ooit begonnen met dat kinderen gewoon thuis blijven slapen. Alleen we hebben nu, sinds vorig jaar hebben we het ook, dat kinderen ook ervoor kunnen kiezen, de oudste doelgroep, dat die dan ook mogen slapen op het basecamp. Dus dan gaan ze er alvast een beetje aan ruiken om even van huis te zijn. En wellicht in de toekomst dat we meerdere dagen doen, dat ze dan kunnen slapen. Maar tot nu toe, hoe het nu gaat, bevalt het ons prima. Dus we gaan nog even lekker door.
1: Zijn er veel kinderen die blijven slapen al?
0: Ja, zeker. De eerste week, dan hebben we voor de oudste doelgroep hebben we ongeveer 30 kinderen. Nou, dan blijft vaak rond de 20 slapen. Nou ja, in de afgelopen week hadden we 30, ook wel weer 30 kinderen van oud. En toen bleven er 10 slapen. Dus dat is ook prima. Dus het verschilt gewoon per week. Hè? Want het is ook wel echt wel intensief.
2: Dus, ja, want hoe ziet zo'n week eruit? Wat ga je allemaal doen in zo'n week als je meedoet?
0: Nou, als je meedoet, dan je komt om half tien aan. Dan gaan we kennis maken. En we starten elke week weer de eerste dag altijd eerst met lifeguard skills. Met veiligheid, hè, niet duiken in het water. We leren ze houtgrepen of reddingsgrepen. Dat is wat je de eerste dag in de ochtend doet. En daarna gaat de oudste doelgroep gaat bezig met windsurfen en zeilen. En voor de jongste deelnemers is het avontureneiland vaak een grote hit. De aquatrampoline en de megasub. En tussendoor wordt er ook gewindsurfd en gezeild. En dan gaan ze er echt mee kennis maken, leren omslaan. En zich vertrouwd voelen op het water. Dus dat is eigenlijk onze eerste dag.
1: Wat houdt een beetje het Adventure Island in dan?
0: Oh. Kom maar eens langs. Kom maar eens langs. Dat moet ik niet allemaal verklappen.
2: Nee, dat is misschien niet zo goed. Nee. Maar als je dan langs wil komen, hè, wat je zegt, kom dan eens langs. Ja. Maar stel nou bijvoorbeeld dat het is nu de laatste week van de vakantie. Heb je dan nog bijvoorbeeld voor, impulsieve gevallen, heb je dan nog plek vrij? Of
0: nee,
2: is het vol?
0: We zitten echt misschien nog één of twee plekjes. Maar we zitten we zitten bijna tegen 100 kinderen aan deze week. Of aankomende week. Dus het is echt. Er zijn ook wel ouders hoor, die vragen voor een dag of voor twee dagen. Maar dat is. Ja, dat doen we niet. Niet omdat we het niet per se willen. Maar we willen een beetje de chemie in de groep houden. Ook voor de instructeurs dat het makkelijk is. Dat je weet van wie er is. Wie er, en wie niet. Dus dat je ook even een band opbouwt. Dus voor aankomende week is het. Hebben we ook alles ook dichtgegooid hoor. Met de verhuur. Want alles is gewoon voor de kinderen. En. Je kan wel op de Bonnefoy langskomen. Hè, want we gaan ook wel naar het basecamp. Doen we daar wel weer activiteiten. Dus dan kan het wel eens zijn dat er even een aantal bordjes en kajaks of zeilboten vrij zijn. Maar dat doen we echt puur op goed geluk. En het is ook helemaal niks mis mee om gewoon lekker op de fiets te stappen.
2: Nee.
0: En geen planning te hebben en kijken wat er gebeurt.
1: Ja. Maar dan kan het. Over dat basecamp, zeg maar. Want ik neem aan die kinderen, dan gaan jullie ook gezellig, denk ik, samen eten.
0: Ja, ze gaan op de donderdag gaan ze altijd. Is patatavond bij ons. Dus dan gaan we of bij Teuntje op het dakterras. Of voor bij Teuntje in de baai. Dan gaan we zeg maar een hele tafel. We hebben geen tafelkleed, maar we gaan het helemaal met folie bedekken. En dan komt daar patat op en een broodje knakworst. En dan is het aanvallen.
1: Ja, zo'n patattafel heet dat. Ja, friettafel noemen ze dat in Brabant. Maar.
2: Ja, klinkt hartstikke gezellig volgens mij.
0: Dat is ook heel gezellig. En de een wil heel graag een bakje of een bordje. Maar dit is gewoon de patattafel en één groot feest.
2: Ja,
0: dus,
2: mag ik je veel plezier wensen met die laatste week?
0: Ja.
2: En daarna
0: zeker.
2: Lekker bijkomen, hè? Ook rustig aandoen. Daarna, dat is ook belangrijk.
0: Ja, we hebben het heel druk met introductiedagen van scholen en bedrijfsevenementen.
2: Ah ja.
0: Dus het gaat nu echt wel weer. bijkomen komt straks in de winter.
2: Ook goed.
1: Jullie kunnen nog even door, dus zeg
2: ook
1: maar.
2: Ook goed. Ja.
0: Zeker, zeker.
2: Precies. Nou, dus dankjewel.
0: Nou, helemaal goed. Jullie ook
2: een fijne
0: weekend.
2: Dag. Ja, dankjewel.
0: Yes, oké. Yo, hey,
1: mooi.
0: Yo, hoi.
2: Nou, ze is echt Gronings, hè. Mooi, ja. Bluff aan de kust nu bij Harendoe.

0: surf en... Nou, precies, aan de kust, dat wilde ik zeggen. Het is zometeen tijd voor het nieuws uit Groningen. Dat krijg je zo, de hele gemeente komt daar voorbij. Maar eerst gaan we even hier in Harendoet kijken in de agenda en de mededelingen voor dit weekend.
1: Ja, en toevallig, de agenda is ook alweer zo goed als terug.
0: Zo is het.
1: Want deze zomer kunnen bezoekers op verschillende zondagmiddagen genieten van live muziek in de sfeervolle Chinese tuin van de Hortus. Tijdens een reeks zondagmiddagconcertjes verzorgen diverse ensembles korte optredens midden in het groen. Morgen van 14:30 tot 14:00 en van 15:30 tot 16:00 treedt het Mozart Fluitkwartet op. Bezoekers kunnen de optredens bijwonen met een regulier toegangsbewijs voor de Hortus.
0: Dansen op stevige beats, omringd door het industriële decor van de voormalige suikerfabriek. Dit weekend is Paradigm op het Suikerunieterrein. Paradigm is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen muziekliefhebbers, kunstenaars, artiesten, studenten en ondernemers. Er staan verschillende house- en techno-dj's te draaien op dit festival. En wil je er nog heen, dan kun je op de website van Paradigm nog terecht om tickets te kopen. Ik kwam er gisteren langs toevallig. Het zag er al goed voorbereid uit. Je kunt er prima terecht. Het is allemaal goed geregeld.
1: Lekker stampen.
0: Zo is dat. Nou, het is 11:30 geweest. Het is tijd voor het nieuws uit Groningen met hele Janne Lammerts.
1: Goedemorgen. Op de laatste dag van de Groningse Vierdaagse zijn vrijdag 34 wandelaars uitgevallen, zo laat de organisatie weten. En daarmee is het totale aantal uitvallers gedurende het evenement op 125 gekomen. Voor de tweede editie van het wandelevenement hadden zich 3326 personen aangemeld, waarvan er dinsdag 3301 daadwerkelijk aan de start verschenen. Van deze groep liepen 2859 wandelaars alle vier de dagen en daarnaast deden er 442 zogeheten dagdeelnemers mee. De Groningse Vierdaagse heeft deze editie geld opgehaald voor Maggie Center. Wethouder Jalte Haan maakte vrijdagmiddag bekend dat de eindstand ruim €22.000 is. En de crowdfundingsactie van drumfanfare Avanti is bijna geslaagd. Ze hadden te maken met een inbraak waardoor ze geld nodig hadden voor betere beveiliging. Van het doelbedrag van €3500 is inmiddels bijna €3200 opgehaald. Met het geld heeft de vereniging al het eerste deel van een nieuw beveiligingssysteem kunnen aanschaffen. Ook wordt de inbraakschade hersteld en worden waar nodig nieuwe sloten geplaatst. Avanti hoopt de laatste honderden euro's nog op te halen om alles volledig te kunnen betalen. En op het Suikerterrein in Groningen vindt vandaag en morgen de 14e editie van het Paradigm Festival plaats. Het technofestival telt 9 podia en heeft een internationale line-up. Naast techno en house is er ook veel aandacht voor kunst en duurzaamheid. Zo werkt de organisatie met herbruikbare materialen en een retoursysteem voor bekers. Het eten op het terrein is volledig vegetarisch en veganistisch. Om overlast voor de omgeving te beperken worden onder meer geluidsschermen en speciale subwoofers ingezet. Het festival verwacht dit weekend duizenden bezoekers. FC Groningen begint morgenmiddag in de Euroborg aan een nieuwe eredivisieseizoen. Tegenstander is FC Utrecht dat net als Groningen vorig jaar de Europese play-offs haalde. De selectie van Groningen is grotendeels hetzelfde gebleven, maar de ploeg kent wel enkele veranderingen. Pelle Clement is een van de nieuwe spelers en moet met zijn ervaring voor extra kwaliteit zorgen. Trainer Dick Lukien verwacht tegen Utrecht een aantrekkelijke wedstrijd. Beide teams willen volgens hem met lef en aanvallend voetbal spelen. De aftrap is in de Euroborg en dat is dus om 14:30. En nog even het weer voor het weekend. Vandaag wordt het zonnig en warm. De zon wisselt af met enkele stapelwolken en het wordt ongeveer 25 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Morgen wordt het tropisch warm. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 28 tot 30 graden. In de middag ontstaan enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het westen. En dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Dankjewel. Krijg je verkeer van Groningen bereikbaar op Oog Radio. Met één vertraging, die vind je in Sappemeer op de Vosholen. Dat is de weg tussen de Kielster Achterweg en Borgen Compagnie. En op het gedeelte tussen de Kalkwijk en de Kleine Meesterstraat, daar sta je stil. Je vertraging 10 minuten. Het is Harendoet waarnaar je luistert. Zometeen gaan we het hebben over de verhoging van de kaders bij de Onderpolder. Na Kraantje Papi en Joshua Nolet. Er hangt liefde in de lucht.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: zomaar op zaterdag liefde in de lucht. Nou, heerlijk. Kraantje Papi en Joshua Nollet, de zanger van Chef Special, bij haren doet. Ja, de komende tijd zal worden gewerkt aan de kades rond de Onderpolder. In opdracht van Waterschap Hunze en Haas gaat een aannemer daar op diverse plaatsen de kades ophogen. Maar waarom moet dat gebeuren? Dat vragen we aan Jarno Abbas. Hij is projectleider van het waterschap. Goedemorgen, Jarno.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, want die kade bij de Onder-Oostpolder is het eigenlijk, hè, daar moet op een aantal plekken boven hoog worden. Is het nu te laag of is het meer dat het gekrompen is of zo? Wat is daar aan de hand?
1: Nou, het is inderdaad door gewoon natuurlijke zetting zijn ze in de loop der tijd zijn ze wat te laag geworden. En dan moet je niet denken aan meters, maar dan gaat het echt om centimeters. Maar om ze weer op wettelijke hoogte te brengen is het wel noodzakelijk om werkzaamheden uit te voeren.
2: Wat gaat er gebeuren als je ze niet op goede hoogte brengt?
1: Als we ze niet op goede hoogte brengen, dan zouden wij heel strikt gezien zouden wij het bergingsgebied niet kunnen inzetten waar die voor bedoeld is.
0: Ja, oké, dus dat is dan de wet, denk ik. Maar stel, ja, het zou niet gebeuren, je zou het wel inzetten. Wat is dan het gevaar? Dat is meer wat Helianne bedoelt, volgens mij.
1: Nou, dan praten we niet over gevaar. Alleen dan kunnen we niet de maximale capaciteit gebruiken.
0: Nee, precies. Want het is een bergingsgebied, dat zeg je al zelf. Dat is zeg maar als er veel water valt bijvoorbeeld, dan moet je het ergens kwijt kunnen.
1: Ja, dat klopt. Wij hebben een aantal boezemgebieden. En wanneer het water in het boezemgebied, waar ook het Zuid-Uitermeer onderdeel van is, als dat te hoog zou worden, dan hebben we de mogelijkheid om een aantal polders in te zetten als bergingsgebied. En de Onder-de-Oostpolder is daar eentje van.
0: Ja, precies. Dus bijvoorbeeld stel het Zuid-Laardermeer staat een beetje hoog. Nou, dat zal nu niet het geval zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar dan kun je het inzetten, precies. Dat zijn dan kades. Wat zijn dan plekken waar dit zo is? Waar moet gewerkt worden? Waar moet de boel verhoogd?
1: Vorig jaar hebben we al bijvoorbeeld langs het Drensdiep hebben we wat werkzaamheden uitgevoerd en rondom de Beesterkoolweg. Maar voor dit jaar gaan we werkzaamheden uitvoeren aan de Noordlandsrift, Koelandsrift, rondom het waterbedrijf Groningen en ook langs de Dr. Ebelsweg.
0: Oké, dus dan kun je ook echt zien deze keer een beetje. Als je er langs rijdt, dan ga je het waarschijnlijk wel zien.
1: Ja, dan ga je het zeker zien. En vooral de Noordlandsdrift en Koelandsdrift, dat zal wel even impact hebben. Ook door de aard van de werkzaamheden. Want de Noordlandsdrift en Koelandsdrift, dat zijn natuurlijk best wel een beetje speciale wegen. Die hebben een cultuurhistorisch karakter. Dus daar moeten we echt aandacht aan besteden om daar ook gewoon in ere weer te herstellen.
0: Ja, dat is zand, bedoel je, daarmee?
1: Ja, het is een soort halfverharding. En ja, die halfverharding en de hele inrichting wordt wel gezien als cultuurhistorisch erfgoed voor het gebied.
0: Precies. En het is ook de toegang volgens mij nog trouwens naar het gemaal, hè? Het Onderpolder gemaal, dat is sowieso ook. Dat zal hier ook een rol in spelen nog, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat is correct. Dus daar hebben we wel aandacht voor dat die toegang uit alle tijden wel gewaarborgd blijft.
2: Want als we het hebben over de werkzaamheden, wat zijn dat dan een beetje voor werkzaamheden? Wat houden de werkzaamheden in?
1: Ja, het zijn vooral civiele werkzaamheden, dus echt grondwerkzaamheden. Dus we gaan de bovenlaag gaan we verwijderen en die gaan we dan ook apart opslaan. En dan gaan we vanaf de fundering gaan we de wegen weer opnieuw iets ophogen. En dan de originele laag zoveel mogelijk terugbrengen.
0: Dus eigenlijk zeg je eigenlijk, je sloopt bijna die hele dijk tot het begin aan toe. En dan bouw je hem opnieuw op eigenlijk.
1: Nee. Zo erg is het allemaal niet. Het gaat echt om 20, 30 centimeter. Wat we eerst naar beneden gaan en dan weer wat omhoog.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd, hè, ik als leek. Wat voor materiaal? Is dat dan klei? Is dat zand? Is dat beton voor mijn pad? Wat is dat? Waar doe je dat mee dan?
1: In dit geval, normaal gesproken, gebruiken wij bij voorkeur klei voor onze dijken. Maar klei op de weg is niet ideaal. Dus hier gebruiken we zand. En omdat dat dan een dusdanig lichaam is, zorgt dat wel voor voldoende stevigheid om te kunnen fungeren als kade.
0: Oh, je leert nog eens wat, hè, Helianne?
2: Ja, maar is er ook, wat voor overlast hebben straks omwonenden mensen uit Onne van deze werkzaamheden?
1: Nou, er zijn gelukkig niet zoveel direct aanwonenden, maar daar zullen we individuele afspraken mee maken voor de bereikbaarheid. Daar is ondertussen ook al contact mee geweest. En ja, aanstaande woensdag hebben we een inloopavond. En dan gaan we ook even wat meer op detail met de bewoners in gesprek over wat de echte impact zal zijn. Alleen, ja, het zal even overlast zijn voor de mensen die hun vaste route hebben om met de hond te lopen. Dat soort dingen.
0: Ja, precies. Maar daar kun je dus woensdag ook achterkomen, begrijp ik dus wat je zegt. Hoe laat is dat en waar?
1: Het is van 6 tot 8 aanstaande woensdagavond in Dorpshuis in Onna.
0: Ah, kijk.
2: Oké, en tot slot, hoe lang duren de werkzaamheden tot wanneer?
1: De werkzaamheden die worden uitgevoerd in september, oktober, duren ongeveer een week of 6. En dan is het een klein beetje afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk. Maar we verwachten niet langer dan 6 weken bezig te zijn.
0: Oké, en jij zegt weersomstandigheden. Nu is dit natuurlijk een hele droge periode. Dat kan misschien, kan ik me ook voorstellen, ook nog iets uitmaken. Meestal zeggen ze te nat, dan is het lastig. Maar te droog kan dat ook lastig zijn?
1: Nou, wij hebben liever aan de droge kant, want dan kunnen we in ieder geval gewoon doorwerken. Mochten we wel richting het najaar wat meer extreme regenval krijgen, dan zal het wat langer duren. Maar dat verwachten wij niet. Okay. Dus voor nu hebben we wel voorkeur voor iets wat meer droog weer.
0: Nou, helemaal goed. Nou, dan heb je perfect weer.
2: Ja, nu wel nog. Maar september, oktober kan nog wel droog zijn, dus dat scheelt. Dat
0: is, nou, het is zo droog, dat duurt wel even, denk ik ook, hoor. Nog voordat het echt nat wordt.
1: Voordat het echt overlast gaat geven, dan zijn we wel weer even verder.
0: Precies. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Jarno. Succes met de werkzaamheden. Alhoewel jij natuurlijk niet persoonlijk zelf doet, dat doet aannemen. Maar wensen succes, zou ik zeggen.
1: Ja, ga ik zeker doen. Hartelijk dank.
0: Oké, en woensdag dus. De inloopbijeenkomst 6 tot 8, Dorpshuis de Tiof in Onnen. Hare Doet met Miles Smit. Wait for you.

0: De belevenissen van Haren op de zaterdag.
1: Dit is Oog. Het geluid van Groningen. Nieuw.
0: Dit is Haren doet.

0: is mooi, hè. Bruno Mars. En Karol G. Ja, ik denk, ik maak het even rustig. Het is zo'n rustige plaat. Nee, was best opmerkelijk. Want gisteren kwam het nieuwe album van Karol G uit. No me arrepiento te sentir tanto. En daar stond ineens deze samenwerking op met Bruno Mars. Ineens Spaanstalig album. Colombiaanse zangeres zingt altijd in het Spaans. Deed ze zelfs toen met Jonas Brothers op X. En dan ineens gaat ze het Engels zingen. Deze Stil. En dat gaat over een liefde die uit is gegaan. Maar ondanks dat jij elkaar bent en een gebroken hart hebt, wens je elkaar toch nog al het goeds. Nou, dat is toch
1: ja, dat is wel mooi.
0: De beste manier om uit elkaar te gaan, denk ik zo. Nou,
1: ja, goed. Wordt ze wel eens een ergere variant.
0: Oh nee, absoluut, absoluut. Hey, ik wil even met jou naar een plaat die je veel in voetbalstadions hoorde in de tijd. De jaren 90, eind jaren 90.
1: Oh, oké.
0: Sash, ken je ze nog?
1: Ja, zeker.
0: Ecuador.
1: Ja, tuurlijk, die kennen we allemaal.
0: Lekker zomers op Oog Radio.

Ja, dat is zo'n heerlijke classic, hè. Ecuador van Sash. In Haren doet bij Hoog Radio. Zometeen zijn we nog een uur bij je. Gaan we het onder meer hebben over een hele jonge ijsverkoper. En we hebben onze zomerrubriek weer. Met bijzondere plekken die je misschien wel goed kent. Of misschien wel helemaal niet. Maar waar je in ieder geval meer over komt te weten. Dat straks na Camila Cabello. En Don't Go Yet.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Nou, nog een uur haren doet bij je. Goed dat je erbij bent. Nickelback zometeen. Sunday naar Damiano, David en Tyla. Talk to me.
6: Het ritme van jouw zaterdag. Haren doet.

0: David, Tyla en Nile Rodgers en Talk To Me bij Haren Doet op Hoog Radio. Het is nog een uur Haren Doet wat we te gaan hebben. En we gaan zometeen nog een hoop leuke dingen doen. Straks krijgen we namelijk bezoek van Ivan Antonides. Hij komt uit Haren, hij is 17 jaar en hij is ook ondernemer. Hij is namelijk steekijsverkoper.
1: Nou, dan lijken we nu wel flinke big business.
0: Hij fietst met zijn kar langs meren, feestjes en partijen om iedereen een lekker steekijsje te verkopen. Behalve nu, want zijn motor van zijn kar is kapot. Dus, ja. Maar hij komt wel langs. Maar zonder ijs dus, denk ik. Nou ja, dat is toch jammer. Maar goed. Steekijs, joh. Dat is ouderwets.
1: Het is wel lekker.
0: Ja, het is leuk. Ik zal eens vragen hoe hij op steekijs is gekomen ook. Want dat is echt wat ik zeg. Het is heel ouderwets.
1: Wat sowieso wel grappig is, hoor. Van sowieso met deze leeftijd dat je zoiets gaat doen.
0: Nee, maar ik denk altijd terug aan braderieën, feesten en markten. Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan ook de zomer. Ik ging vroeger vaak met mijn vader wel achter op de brommer, op de snorfiets. Gingen we een beetje de provincies door. En ik weet altijd dat wij in Zuid-Laren, bij de Laar Wouta, zeg maar. Als je tegenover die weg naar het Sprookjeshof, als je naar Mid-Laren gaat, daar stond daar op het grasveld ook altijd iemand met steekijs. En dat was standaard vaste prik.
1: Ik denk dat hij wel een hit is op feestjes en partijen.
0: Maar dat was altijd standaard vaste prik voor mij. En om daar dan even te stoppen met mijn vader. Het was altijd smoordruk. Maar dat was echt iets ouderwets. En als ik me goed herinner, had die man ook altijd aardbeiensteekijs op de dingen. Ze had twee van die tubes, weet je wel.
1: Nu vertellen we wel wat heel grappig was. Zeg maar, als je het hebt over mensen. Wij hadden van mijn moeder, die heeft een neef, die was poffertjesbakker.
0: Dus ook een delicatesse.
1: Ja, maar die stond dan op braderieën en zo. Ging die poffertjes bakken en heeft hij een keer bij de familiedag gedaan. Dus hij ging poffertjes bakken bij de familiedag. Nou, die man was een grote hit.
0: Ja, feest.
1: Ja, iedereen ging echt 100 keer in de rij voor poffertjes.
0: Lekker, man. Ja. En gratis, hè?
1: En gratis ook. Ja, waarom niet?
0: Ja, nee, zeker. Hartstikke leuk dus. Maar we hebben zometeen ook nog onze rubriek met bijzondere plekken die je misschien wel kent. Of waar je wel eens bij langs bent gereden en wel eens hebt gezien. Waarvan je misschien de achtergrond niet kent. Maar ik denk dat je deze plek bij naam ook niet kent. Het gaat namelijk over het land van Malle Marie.
1: Het moet mij wel een beetje denken aan het land van ooit. Maar het is niet zo.
0: Het is niet bij het land van ooit. Het is gewoon in onze regio. Net buiten de gemeentegrens overigens. Echt tegen de provinciegrens aan is het. Bij het Noord-Ladenbos. Dus zometeen daar meer over. Straks hoor je ook nog de agenda en de mededelingen voor de komende week. Je hoort nog het nieuws uit de dorpen en uit de hele gemeente Groningen. En nu hoor je Nickelback.

0: Nickelback. Het is Haren Doet Wat Naar Je Luistert. En dit is het nieuws uit de dorpen, maar dat zegt onze stem ook.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: Op de Molenweg in Haren is dinsdagmiddag door een nog onbekende oorzaak een auto uitgebrand. Volgens aanwezigen merkte de bestuurder de rook op onder de motorkap en parkeerde deze vervolgens zijn auto, waarna de vlammen steeds heviger werden. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de auto forse schade opliep. En op Groningen Airport Eelde werd dinsdag het officiële startsein gegeven van de nieuwe zakelijke vliegroute naar de Deense stad Esbjerg. De nieuwe verbinding is bedoeld voor reizigers uit de zeevaart en offshore-industrie. In augustus wordt de route iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september wordt het aantal vluchten uitgebreid naar 3 per week, op dinsdag, woensdag en donderdag. De nieuwe verbinding is de tweede Noordzeeroute die de LIG aanbiedt vanaf Groningen Airport Eelde. Eerder startte het bedrijf al met vluchten naar het Britse Norwich. En bij zorgorganisatie Zin was afgelopen week het hitteprotocol actief. Dit protocol heeft als doel om ouderen te beschermen tegen de hitte. Ze attenderen bewoners erop dat het erg warm wordt en dat ze niet moeten kiezen voor warme kleding. Ook letten medewerkers erop dat bewoners genoeg vocht binnenkrijgen en bleven bewoners tijdens de heetste momenten van de dag binnen. Heb jij ook nieuws? Deel het met ons via harendoethetoogradio.nl.
0: Dankjewel Justé, Jackstyle, turn the lights off nu, beuken!

0: en Turn the Lights Off. Nou, het is haar het doet wanneer je luistert. Het is 11:45 geweest en deze zomerse weken is dat het moment waarop we je graag kennis laten maken met een plekje die je misschien wel kent in de omgeving van Haren of misschien niet kent. Waarschijnlijk vandaag dan niet kent. Maar waarvan er een hele hoop te vertellen valt. En deze keer gaan we het hebben over 50bunder. Of tenminste vlakbij 50bunder richting Midlaren. Want dan vind je aan de boorden van het Noordlaardenbos een bijzonder stukje land. Dat is namelijk het landje van Malle Marie. Ja, een bijzondere naam na een bijzondere vrouw. Want Malle Marie was namelijk ooit een echt persoon. En van deze Marie wordt gezegd dat zij in 1918 het Midlaardenbos in de fik heeft gestoken. En dat is dus een bos wat er nu niet meer is.
1: Nee, want waar destijds het Midlaarderbos stond, groeit nu heide. Maar er is daar meer. Meer bomen nu gebruikt het terrein bijvoorbeeld voor kansarme zaaiingen. En dat zijn jonge bomen die

0: that's the deal, my dear.
1: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof. Altijd vers en verrassend lekker.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er midden.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Oog Radio.

0: Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan zoals je vroeger deed.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: De stad bruist. De studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Oog Radio.

0: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in een ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Ook voor cyberstraffing ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je...

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: De stad bruist, de studenten zijn terug en Oog Radio zit er middenin.

0: De stad bruist, de studenten zijn terug en ook radio zit er middenin. Van 11 tot en met 13 augustus hoor je elke middag van 5 tot 8 live reportages, live muziek en alles wat de Keiweek zo bijzonder maakt. Luister elke dag van 11 tot en met 13 augustus van 5 tot 8 naar Oog Radio.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarnaar door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Ude in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld.